van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Odido, kanaal 2169.

heerlijke zachte zijde R&B van een van de meest getalenteerde songwriters en zangeressen van dit moment. Victoria Monet brengt op haar nieuwe single Reach Out een uitnodiging om de afstand te verkleinen en de verbinding weer op te zoeken. Het gaat over het kwetsbaar durven opstellen en het reiken naar die ene speciale persoon als je die het hardst nodig hebt.

0: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
1: Hé, hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
2: De Avondclub.
1: Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.
3: Dichterbij dan je denkt.

0: you.
1: Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de vechtenlijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. De jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van De Kom, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik.

Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de Vechtelijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. De man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. De jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van de KOM, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: But you're just a boy.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Meer dan de helft van de woningen in Land van Kuik, 52%, heeft zonnepanelen. Volgens de Eco Electric Index 2026 van Slimste. Het aandeel volledige elektrische auto's blijft echter achter op 3%. Land van Kuik staat op plaats 138 van 342 gemeenten in de landelijke ranglijst voor elektrificatie. Vandaag start in Wilbertoort de 13e editie van Wilbertoort pakt uut. Een driedaags plattelandsfestival met oldtimers, landbouwmachines, markten en muziek. Dit jaar zijn er voor het eerst 3 avonden met live muziek. Verwacht worden zo'n 12.000 bezoekers, waaronder meer dan 400 Duitse Unimog-gasten. De politie heeft op de A73 bij Haps op vrijdag een verkeerscontrole uitgevoerd. Bestuurders en voertuigen werden gecontroleerd op verkeersveiligheid, technische eisen en documenten. Deze gezamenlijke actie, uitgevoerd door de Nederlandse en Duitse politie, de inspectie Leefomgeving en Transport en de RDW, had als doel het opsporen van overtredingen. Het aantal vastgestelde overtredingen is nog onbekend. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Agressieve zwartrijders op de Vechdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Bij incidenten mogen handhavers en conducteurs reizigers laten gaan zonder op de politie te wachten. In 2 weken gebeurde dat 16 keer. Het aantal ernstige incidenten steeg vorig jaar van 29 naar 51. Dit jaar waren het er 25. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij moest woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs worden gereanimeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. In recreatiegebied Het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van de fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van de fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omvergeduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakte projectielen, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oostwestelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. Saoedi Aramco en de Saoedische regering reageerden niet op vragen van CNN. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Een van de grootste koninginnen van de moderne country is terug met een heerlijk sfeervol verhaal. Miranda Lambert neemt ons mee naar het iconische Sunset Marquis Hotel in Hollywood. Een track over de balans tussen drukke sterrenleven, de rust zoeken op een historisch plekje en het verlangen naar echtheid in een wereld vol klatergoud.
1: Dit is niet

0: Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. De middag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden.
1: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik met het Land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het Land van Kuik. Het Land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.
2: Dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Agressieve zwartrijders op de Vechdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Bij incidenten mogen handhavers en conducteurs reizigers laten gaan zonder op de politie te wachten. In 2 weken gebeurde dat 16 keer. Het aantal ernstige incidenten steeg vorig jaar van 29 naar 51. Dit jaar waren het er 25. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij moest woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs worden gereanimeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. In recreatiegebied Het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van de fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van de fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omvergeduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakte Project Dila, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oostwestelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. Saoedi Aramco en de Saoedische regering reageerden niet op vragen van CNN. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Blond van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De Trompettenstraat in Graven ondergaat van maandag 21 september tot en met vrijdag 2 oktober een opknapbeurt, waarbij de bestrating wordt verbeterd. De winkels blijven bereikbaar, omdat de straat niet volledig wordt afgesloten. Volgende week ontvangt de buurt een brief met meer informatie over de werkzaamheden en planning. Meer dan de helft van de woningen in Land van Kuik, 52%, heeft zonnepanelen. Volgens de Eco-Electric Index 2026 van Slimste. Het aandeel volledig elektrische auto's blijft echter achter op 3%. Land van Kuik staat op plaats 138 van 342 gemeenten in de landelijke ranglijst voor elektrificatie. De politie heeft op de A73 bij Haps op vrijdag een verkeerscontrole uitgevoerd. Bestuurders en voertuigen werden gecontroleerd op verkeersveiligheid, technische eisen en documenten. Deze gezamenlijke actie, uitgevoerd door de Nederlandse en Duitse politie, de inspectie Leefomgeving en Transport en de RDW, had als doel het opsporen van overtredingen. Het aantal vastgestelde overtredingen is nog onbekend. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee, voor onderweg. Luisteren dus, afslag LVC, maandag tot en met donderdag, van 4 tot 6.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letchert de erkenning van cultuur als publieke taak. Het wetsvoorstel bepaalt dat de NOS en NTR per 2029 fuseren onder de naam NOS. De NTR herkent wel haar taak op het gebied van kennis, educatie en achtergrondinformatie en ziet een sterk fundament. Flavio Bolsonaro, de presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vocaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië. Dit om een film over zijn vader Jair Bolsonaro te financieren. Agressieve zwartrijders op de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Bij incidenten mogen handhavers en conducteurs reizigers laten gaan zonder op de politie te wachten. In 2 weken gebeurde dat 16 keer. Het aantal ernstige incidenten steeg vorig jaar van 29 naar 51. Dit jaar waren het er 25. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij moest woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs worden gereanimeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja.
10: Ja.
8: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
11: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De Trompettenstraat in Grave ondergaat van maandag 21 september tot en met vrijdag 2 oktober een opknapbeurt, waarbij de bestrating wordt verbeterd. De winkels blijven bereikbaar omdat de straat niet volledig wordt afgesloten. Volgende week ontvangt de buurt een brief met meer informatie over de werkzaamheden en planning. Meer dan de helft van de woningen in Land van Kuik, 52%, heeft zonnepanelen. Volgens de Eco Electric Index 2026 van Slimste. Het aandeel volledige elektrische auto's blijft echter achter op 3%. Land van Kuik staat op plaats 138 van 342 gemeenten in de landelijke ranglijst voor elektrificatie. De politie heeft op de A73 bij Haps op vrijdag een verkeerscontrole uitgevoerd. Bestuurders en voertuigen werden gecontroleerd op verkeersveiligheid, technische eisen en documenten. Deze gezamenlijke actie, uitgevoerd door de Nederlandse en Duitse politie, de inspectie Leefomgeving en Transport en de RDW, had als doel het opsporen van overtredingen. Het aantal vastgestelde overtredingen is nog onbekend. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden.
3: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
4: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
3: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
4: Rijd je weer met ons mee?
0: Erbij.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: de motoren.
1: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
2: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
3: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur... en vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
4: Truck Run Boxmeer.
2: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
3: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
2: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
3: Rijd je weer met ons mee?
5: Wilbert Oort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbert Oort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbert Oort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
6: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
7: Dichterbij dan je denkt.
1: Check onze website.
8: Dit is het nieuws. Goedemorgen. In Hoorn raakten vannacht meerdere mensen gewond nadat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. De inzittenden werden uit het voertuig gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Ongeveer 5 ambulances en meerdere brandweerwagens rukten uit. Het tankstation raakte zwaar beschadigd en blijft voorlopig gesloten. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf zijn oostkust richting de Japanse Zee, waarbij de projectielen ongeveer 250 kilometer aflegden. Het is de derde raketlancering in korte tijd. Zuid-Korea hield een spoedvergadering en eiste onmiddellijk stoppen. De actie gebeurde een dag na afronding van een gezamenlijke militaire oefening van Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Japan. De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letchert de erkenning van cultuur als publieke taak. Het wetsvoorstel bepaalt dat de NOS en NTR per 2029 fuseren onder de naam NOS. De NTR herkent wel haar taak op het gebied van kennis, educatie en achtergrondinformatie en ziet een sterk fundament. Flavio Bolsonaro, de presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Forcaro, die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië, om een film over zijn vader Jair Bolsonaro te financieren. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog, en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
10: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
11: Omroep Land van Kuik.

Schotse soul van de allerhoogste plank. Zangeres Brooke Combey brengt een heerlijke retro-sound met een scherp randje. De track Love Was Made of Stone gaat over een relatie waarin het gevoel compleet bevroren is en de liefde zo koud en onbuigzaam als steen is geworden.

0: Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden.
1: Start de motoren.
2: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
3: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
4: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur... en vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
5: Truckeren Boksmeer.
3: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
4: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
3: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
4: Rijd je weer met ons mee?

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Nederland is het enige land ter wereld waar artsen het leven mogen beëindigen van kinderen onder de 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Deze week werd bekend dat een eerste arts die hiermee te maken kreeg zorgvuldig heeft gehandeld. Nieuwsuur sprak met verschillende betrokkenen over dit gevoelige dossier. Poetin verklaarde tijdens een bezoek aan India dat de verkiezingsoverwinning van de radicaalrechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt het gevolg is van systeemfouten van het Westen. De AfD werd zondag de grootste partij en voerde campagne voor migratiebeperking en herstel van banden met Moskou. Poetin herhaalde ook dat het Westen verantwoordelijk is voor de oorlog in Oekraïne. In Hoorn raakten vannacht meerdere mensen gewond nadat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. De inzittenden werden uit het voertuig gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Ongeveer 5 ambulances en meerdere brandweerwagens rukten uit. Het tankstation raakte zwaar beschadigd en blijft voorlopig gesloten. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf zijn oostkust richting de Japanse Zee, waarbij de projectielen ongeveer 250 kilometer aflegden. Het is de derde raketlancering in korte tijd. Zuid-Korea hield een spoedvergadering en eiste onmiddellijk stoppen. De actie gebeurde een dag na afronding van een gezamenlijke militaire oefening van Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Japan. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
3: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
3: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden.
1: Hé, hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
2: De avondclub.
1: Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard en Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja.
3: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De Prins Bernhardsluis in Deventer is opnieuw gesloten door een lage waterstand. De sluis, die de IJssel met de Deventerhaven verbindt, was op dinsdag heropend na een sluiting van ruim 5 weken. Gistermiddag bedroeg de waterstand slechts 46 centimeter, wat opnieuw sluiting noodzakelijk maakte. Sindsdien schutte de sluis slechts 1 keer. De Verenigde Staten hebben tankers gevraagd de straat van Hormuz alleen tijdens bepaalde tijdvakken te doorkruisen, zodat het Amerikaanse leger bescherming kan bieden. Dit volgt op meer Iraanse aanvallen op schepen die 's nachts varen. Sinds begin september is de bescherming beperkt tot 2 vaste tijdvakken per dag. Nederland is het enige land ter wereld waar artsen het leven mogen beëindigen van kinderen onder de 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Deze week werd bekend dat een eerste arts die hiermee te maken kreeg zorgvuldig heeft gehandeld. Nieuwsuur sprak met verschillende betrokkenen over dit gevoelige dossier. Poetin verklaarde tijdens een bezoek aan India dat de verkiezingsoverwinning van de radicaalrechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt het gevolg is van systeemfouten van het Westen. De AfD werd zondag de grootste partij en voerde campagne voor migratiebeperking en herstel van banden met Moskou. Poetin herhaalde ook dat het Westen verantwoordelijk is voor de oorlog in Oekraïne. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog, en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeilevenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit, zondag 13 september, een dagje uit voor het hele gezin.
9: Start de motoren.
10: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
11: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
12: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
13: Truck Run Boxmeer.
11: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
12: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
11: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
12: Rijd je weer met ons mee?
4: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: Op zondag 20 september rijden meer dan 200 vrachtwagens in een stoet van ongeveer 14 kilometer door het Land van Kuik. Met deelnemers met een verstandelijke beperking als bijrijder. De truckrun vertrekt om 1 uur 's middags vanuit Boksmeer en keert rond 4 uur terug. Omroep Land van Kuik verzorgt live verslag van 12 tot 5 uur met updates en sfeerreportages. De Trompettenstraat in Graven ondergaat van maandag 21 september tot en met vrijdag 2 oktober een opknapbeurt, waarbij de bestrating wordt verbeterd. De winkels blijven bereikbaar omdat de straat niet volledig wordt afgesloten. Volgende week ontvangt de buurt een brief met meer informatie over de werkzaamheden en planning. Meer dan de helft van de woningen in Land van Kuik, 52%, heeft zonnepanelen. Volgens de Eco-Electric Index 2026 van Slimste. Het aandeel volledig elektrische auto's blijft echter achter op 3%. Land van Kuik staat op plaats 138 van 342 gemeenten in de landelijke ranglijst voor elektrificatie. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden.

0: van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Ziggo, kanaal 1915 of 915.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de 440 ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar de kennis ontbreekt. Jaarlijks belandt 190.000 kilo medicijnresten in de oppervlaktewater. In 2040 stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door de vergrijzing. Bij een brand in een verzorgingstehuis in de Chileense plaats Pitruvkuen in het zuiden van het land zijn 16 mensen omgekomen. Het vuur brak 's avonds laat uit en verslond het hele gebouw. 10 mensen werden gered en opgenomen in het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Vandaag zijn de brandstofprijzen weer gestegen. Volgens United Consumers bedraagt de gemiddelde adviesprijs voor diesel bijna €2,73 per liter. En dat is bijna 2 cent meer dan gisteren. Benzine kostte gemiddeld €2,70. De stijging hangt samen met hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. De dieselprijs nadert het record van €2,82 uit april. De Prins Bernhardsluis in Deventer is opnieuw gesloten door een lage waterstand. De sluis, die de IJssel met de Deventerhaven verbindt, was op dinsdag heropend na een sluiting van ruim 5 weken. Gistermiddag bedroeg de waterstand slechts 46 centimeter, wat opnieuw sluiting noodzakelijk maakte. Sindsdien schutte de sluis slechts 1 keer. En dan het weer. De zon schijnt vanmiddag af en toe. In de loop van de middag wordt het vanuit het noordwesten steeds meer bewolkt. Wel blijft het overal droog. De temperatuur ligt rond 22 graden, in het noorden ietsjes lager. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Hey, goedemorgen.
6: Wakker worden!
1: De invloed.
7: Ik zeg een hele goedemorgen. Welkom bij weer een nieuwe weekendkick op de radio. Zometeen Luca Ansassier en Rick Astley op de weg.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
8: Omroep Land van Kuik.
1: Dave Vloed met de weekendkick op Omroep Land van Kuik.
7: Ja, tegelijk wakker horen met Lucas en Steve op de radio. Heerlijk.

0: Dat zeg ik. Goedemorgen.
1: Hij draait de hits. En als de omroepland van K koffieautomaat het niet doet, draait hij helemaal door. Hits.

Ja, toch lekker begin van de zaterdag van Omroep Beland van Kuik. De weekendkick met Rick Astley, toch wel die Engelse man die toch al een aantal grote hits scoort in de jaren 80. Ook Never Gonna Give Me Up, dat was toch één grote plaat van de man. Maar de plaat die ik zo net draaide, Whenever You Need Somebody, was ook lekker om te horen. Hij maakt je vrolijk, ja, hij maakt je blij. Ja, zeker weten.

0: Ja, laat de boel de boel en zet de radioket aan op Omroep Land van Kuik. Na 2 weken rust ben ik weer terug op de zaterdag.
1: Dit is de Weekend Kick.
0: En dan ga ik de platen weer allemaal voor je draaien. En we begonnen al met die leuke plaat van Lucas en Steve. Ja, de nieuwe plaat, All I Know. En ik ben benieuwd wat die plaat gaat doen in de hitparades. Hey, welkom bij weer een nieuwe Weekend Kick. Tot 1 uur neem ik je mee met heel wat leuke platen. En zometeen heb ik nog leuke muziek van de weekend. Ook nog muziek bij me van Cliff Richard, ook Shawn Mendes, ook de nieuwe van Miley Cyrus komt ook nog voorbij. En natuurlijk ook nog de dames van Barnarama, de Engelse Dolly Dots worden ze ook wel genoemd. Ja, die platen ga ik zo meteen allemaal voor je draaien. Straks ook nog een schrijfblies om 11:30. Ook nog het weekend weerbericht. Ja, momenteel is het toch wel een beetje behoorlijk buiten en ongeveer 13 graden in de regio. Hey, straks het hele weekend weerbericht voor jou op de radio.

0: Ja, tot 1 uur de weekendkick op de radio.
1: Dit is Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
0: Met zometeen lekker de weekend op de radio. Maar eerst deze van Mauro Kauwi en Vision of Love. Ik zeg een hele goede zaterdagmorgen.

0: Funk Attic.
1: This is The Weeknd.
0: Dichterbij dan je denkt. Dichterbij.

0: Ja, toch lekker, hè? De Weeknd. En dat allemaal in het weekend van Omroep Landerkuik. De platen Blue Lights. De man heeft er al meer 34 weken in de top 40 gestaan. En ook nog de nummer 1 positie gehad. Ja, de man heeft 22 hits in de top 40 staan, moet ik zeggen. Ja, en daarvoor natuurlijk ook weer een leuke muziek van Mariah Carey. En Mariah Carey is toch een van de beste vrouwelijke artiesten uit de jaren 90, dat wel. En ze heeft toch een lekker stemgeluid, 5 octaven hoog. En ze heeft toch wel afwisselende muziek, ballads, maar ook hip-hop en ook wat danceplaten. Dat heeft ze toch allemaal voor elkaar, hè? Mariah Carey. Hey, we gaan even kijken naar de verkeerinformatie van de ANWB. En ik moet klappen, er is toch wel 1 file gemeld van 4 kilometer. En die staat namelijk toch op de A58. En die staat bij Bergsom richting Vlissingen. Tussen knooppunt Maxiet en natuurlijk Rilland staat er namelijk 5 minuten vertraging over 4 kilometer. Dus dat is de enige file die op dit moment toch op de Nederlandse wegen staat. Dus je kunt lekker doorrijden en ondertussen lekker luisteren naar Omroep Land van Kuik. Met zometeen nog de nieuwe van Miley Cyrus gaan voordraaien. Ook nog Shawn Mendes onderweg. Maar eerst voor jou op de radio, Cliff Richard.
1: We hebben van alles geprobeerd.
2: Uitsmijters voor de studiodeur. Jeukpoeder in zijn koptelefoon. Zout in zijn koffie. Stinkbommetjes. Asbest in de speakers.
1: Hij blijft maar terugkomen.
2: Dave Vloed en de Weekend Kick. Let's go! Omroep Land van Kuik.
0: Ja, iedere week probeer ik gewoon terug te komen om leuke platen voor jou te draaien. Tot dan 1 uur in de Weekend Kick. Hij is meteen het weekend weer, maar eerst deze van Cliff Richard en Dreaming.

0: Ja, de zaterdagmorgen van Omroep Land van Kuik. Met deze leuke plaat van Shawn Mendes, Emma Blout. Ik moet zeggen, toch een lekkere stemgeluid heeft die man. En daarvoor natuurlijk weer muziek van Cliff Richard en Dreaming. Dat allemaal tijdens deze zaterdagmorgen. Ja, doe mij maar cappuccino heerlijk. Ja, daar zou je zeker wel van opknappen. Lekker bakje koffie of cappuccino of iets anders heerlijk op de zaterdag. Heerlijk. Ja, zometeen ons koffiezetapparaat lekker aanslingeren en een bakje koffie gaan zetten. Want we zijn lekker bezig naar de lunch van de zaterdagmiddag. En misschien wil je wel je lunchplaat horen. Dat kan altijd. Gaat heel makkelijk vandaag. Dat gaat gewoon heel makkelijk via onze studio-app. Of je pakt gewoon even je smartphone en app even naar 0485 38 17 77. Of je gaat gewoon naar www.omroeplvc.nl. Vind je WhatsApp-button en dan kun je je plaat ook aan doorgeven. Komt dat binnen op mijn scherm.
1: Het leven in het Land van Kuik is mooi. De omgeving is prachtig. De mensen zijn vriendelijk.
2: En elke zaterdag hoor je Dave Vloed met de weekendkick op je radio.
1: Tja, je kunt ook niet alles krijgen dat je wilt. Omroep Land van Kuik.
0: Neem wel de nieuwe van Miley Cyrus op de radio. Heerlijk. Ik ben benieuwd wat deze plaat ooit gaat doen in de top 40.
3: Record is on.

0: nieuwe Miley Cyrus. Ik denk dat deze plaat niet ver gaat komen, hoor. Ja, zometeen het weekend weerbericht. Momenteel 15 graden zonnig met wat bewolking. Maar eerst gauw toch even naar streeknieuws met Frans van de Heuvel.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
3: Goedemorgen.
2: Op zondag 20 september rijden meer dan 200 vrachtwagens in een stoet van ongeveer 14 kilometer door het Land van Kuik. Met deelnemers met een verstandelijke beperking als bijrijder. De truckrun vertrekt om 1 uur 's middags vanuit Boksmeer en keert rond 4 uur terug. Omroep Land van Kuik verzorgt live verslag van 12 tot 5 uur met updates en sfeerreportages. De Trompettenstraat in Grave ondergaat van maandag 21 september tot en met vrijdag 2 oktober een opknapbeurt, waarbij de bestrating wordt verbeterd. De winkels blijven bereikbaar, omdat de straat niet volledig wordt afgesloten. Volgende week ontvangt de buurt een brief met meer informatie over de werkzaamheden en planning. Meer dan de helft van de woningen in Land van Kuik, 52%, heeft zonnepanelen, volgens de Eco Electric Index 2026 van Slimste. Het aandeel volledig elektrische auto's blijft echter achter op 3%. Land van Kuik staat op plaats 138 van 342 gemeenten in de landelijke ranglijst voor elektrificatie. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
0: Ja, gaan we even kijken naar het weekend weerbericht. Momenteel 15 graden buiten, zondag met wat een bewolking.
1: Dit is de Weekend Kick.
0: Hey, weet je wat? Ik ga het hele weerbericht met je doornemen van vandaag en morgen. Het weekend weerbericht. Weet je, een klein beetje wat je kunt verwachten van het weer natuurlijk. Het is droog met geregeld zon en de wolkenvelden. Het is vrij warm met maximaal rond de 22 graden. Ja, de zuidwestenwind is toch wel een beetje matig. Ja, vanavond neemt de wolking weer toe en vannacht volgt lichte regen. Het koelt af naar een graad of 15. Ja, morgen is het toch wel een beetje te bewolken. Toch wel regenachtig dat ook. In de middag trekt er toch wel regen toch een beetje weg. Kan er nog toch wel een beetje een bui voorkomen, dat wel. Maar de zon schijnt ook af en toe. Wordt plusminus 20 graden. En na het weekend is het tijdelijk wat warmer. Maandag flink wat zon. Vanaf dinsdag is het wisselvallig. Met later van de week koelt het dan toch wel een beetje af. Dus dat wel. Dus daar moet je zo'n klein beetje mee gaan doen. Het weekend weerbrengt natuurlijk. Hey, zometeen nog leuke muziek voor je op de radio. Whitney Houston gaat voordraaien. Zometeen ook nog muziek van de dames van Barnarama. Ook nog de nieuwe van Luna. En ook zometeen Beyoncé nog op de radio. Dat zometeen nog allemaal in de Weekend Kick.
1: Dit is Omroep Land van Kuik.

Ja, toch best wel lekker deze Europlaat, hè? Eurodance op het rijtencel. Van de Duitse dancegroep Kulturbeat. Ja, bekend van Mr. Veen.

0: Ja, gewoon lekker de radio aan laten staan. En we draaiden ook al de Angster Dolly Dots, worden ook wel genoemd. De dames van Barnarama en She Boy draaide ik ook nog allemaal voor jou. En zometeen nog de nieuwe Luna, ook nog Pink en ook nog de 3 Degrees ga ik ook nog voor je draaien.
1: Bij Omroep Land van

0: dichterbij dan je denkt.
1: Ja, we draaien ze gewoon allemaal op de zaterdag. Ook deze, want weer nieuws en lekker rustpuntje in het programma. Moet allemaal kunnen. En dat allemaal tijdens de lunch van de zaterdagmiddag.

0: Tijdens de weekendkick is het verboden om mee te dansen. Verboden om mee te fluiten. En ten strengste verboden om mee te zingen.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat geldt alleen voor Dave natuurlijk. En daar hebben we een hele goede reden voor.
2: Ja, ik snap het.
0: Omroep Land van Kuik.

0: Ja, de nieuwe plaat van Luna en Schoonzoon. En zometeen nog muziek van Pink, ook nog de Duur de Quiz. Maar eerst gaan we even naar de agenda met Jan van den Broek.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda. Zondag 20 september is het weer tijd voor de truckrun Boksmeer. Vanaf 10 uur is het publiek welkom op industrietrein Saxe-Gotha, Handelsstraat 3 in Boksmeer. Ruim 200 vrachtwagens bezorgen mensen met een beperking een onvergetelijke dag. Om 1 uur vertrekt het indrukwekkende konvooi door onder andere Sint-Antonis, Wanrooi, Mil, Beers, Kuik en Oevelt. Langs de route kunnen toeschouwers de deelnemers aanmoedigen. Op zondag 20 september kun je om 10 uur mee met de wandeling Groene Oase in Boksmeer. Het vertrek is bij de ingang van de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Een gids van IVN de Maasvallei laat zien hoe de natuur de afgelopen jaren steeds meer ruimte heeft gekregen in het centrum. Ontdekt verschillende bomen en planten en kijkt voortaan misschien heel anders naar groen tijdens een wandeling door de stad. De wandeling is gratis.
3: Dave Vloed, dit is de Weekend Kick.
4: Omroep Land van Kuik.

Ja, wat een heerlijke stem heeft deze zangeres toch, haar Pink. En dit was ook zo'n groot hit, Beautiful Trauma. Dat allemaal op de radio op deze zaterdagochtend. Ja, zo meteen ben ik terug bij deel 2. En dan hebben we nog heel wat in petto. Dan gaan we nog heel wat leuke platen voor je draaien. Onder andere zo meteen hebben we toch muziek van Alex Warren. Ook nog Tina Turner en ook nog No Mercy. Dat zo meteen in het tweede uurtje van de Weekend Kick. Maar ook deze nog hoor. De Three Degrees, die R&B-groep Three Degrees. Die toch al heel wat zangeressen heeft gehad. Liefst 15 zangeressen. In samenstelling van deze 3 zangeressen tegelijk. Dus ze hebben heel wat gehad, hè, de dames van Three Degrees. Ook deze plaat, The Giving Up, Giving In. En tot zometeen naar het nieuws van de 12 uur. Dan ben ik terug met deel 2 tijdens de lunch van de zaterdagmiddag. En tot zometeen.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp, waarna vier wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Een explosie heeft afgelopen nacht brand veroorzaakt bij een opslagplaats voor wapens in centraal Bulgarije. Het vuur verspreidde zich van het ene naar het andere magazijn, maar niemand raakte gewond. Het is al het tweede incident bij een munitieopslag in Bulgarije in enkele weken. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de 440 ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar kennis ontbreekt. Jaarlijks belandt 190.000 kilogram medicijnresten in oppervlaktewater. In 2040 stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door vergrijzing. En vandaag zijn de brandstofprijzen weer gestegen. Volgens United Consumers bedraagt de gemiddelde adviesprijs voor diesel €2,72 per liter, bijna 2 cent meer dan gisteren. Benzine kost gemiddeld €2,70. De stijging hangt samen met hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. De dieselprijs nadert het record van €2,82 uit april. Het weer, zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
9: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
10: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort Park Uut. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
11: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
12: Ja.
13: Ja.
11: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials. Jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
14: Ik zeg een hele goedemiddag. Welkom terug bij deel 2 van de Weekend Kick. Met zometeen Tina Turner op de radio. Maar eerst Alex Warren en Emerald Eyes.
15: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dave Vloed met de Weekend Kick.
16: Omroep Land van Kuik.

0: Wat is dat lekker, hè?
1: Elke week sluit Dave zich op in de Omroepland van Kaak Studios. De deur wordt hermetisch afgesloten. Er heerst opperste concentratie. Geen enkel detail gaat onopgemerkt.
2: Ja, het was duidelijk. Ik denk dat mensen voelden echt aan alsof hier gebeurt iets bijzonders.
1: De Weekend Kick. Omroepland van Kaak. Let me say the same.

Ja, toch een van de bekendste zangeres aller tijden. Ik heb het over Tina Turner. En Last Day to Care was één grote plaat in de jaren 80. En daarvoor, jaren 60, jaren 70, scoort ze ook heel wat hitjes met Ike. Daar is er wel een beetje populair door geworden.

0: Ja, laat de boel en zet de radiokaart aan op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is de Weekend Kick.
0: Ja, dan zit je best wel goed. En we draaien al die leuke plaats van de Tina Turner. En daarvoor natuurlijk Alex Warren. En Emerald Eyes, de nieuwe plaat van de man. Ja, momenteel staat hij toch wel in de top 40 met twee leuke platen. Pasjner, die plaat staat 13 weken in de lijst. En stond vorige week nog op 22 en staat deze week op nummer 20 in de lijst. De lijsten. En verder heeft hij ook nog Veder Team in de top 40 staan. Even kijken waar die plaat ongeveer staat. Die staat namelijk op nummer 27 en staat 28 weken in de lijst. Dus die man doet het best wel goed, moet ik zeggen. Welkom terug bij deel 2. En dit uur hebben we nog heel wat leuke platen voor je klaarstaan. Zometeen namelijk... No Mercy, ook nog Sam Smith, ook nog muziek van Lonely Garden, ook nog muziek bij me van Miley Cyrus en Dua Lipa en ook nog John the Rock. Ja, die platen ga ik zeker vast voor je draaien. Maar jouw favoriete plaat is ook welkom en dat gaat vandaag heel makkelijk via onze stuur-app. Of je pakt je smartphone en appt even naar 0485 38 17 77. Of je gaat gewoon even naar www.omroeplvc.nl. Vind je namelijk die WhatsApp-button? Dan kun je platen aan doorgeven. Komt dat binnen op mijn scherm. En kan ik de plaat zo meteen lekker in de playlist gaan schuiven voor jou. Ja, we draaien gewoon allemaal de hits, maar ook de classics.
1: Dit is Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
0: Ja, zometeen Sam Smith en Diamonds. Maar eerst deze van de mannen van No Mercy. Wine ID. Hij is speciaal voor jou omdat je lekker luistert naar de weekendkick op de zaterdagmiddag. Tijdens de lunch van de zaterdag. Ik ga lekker een bakje koffie zetten en kijken of ik iets te eten kan krijgen.

0: Ja, blijft toch leuk deze plaat tijdens lunch van de zaterdagmiddag. Leuke muziek van Sam Smith en Diamonds. En daarvoor natuurlijk de man van No Mercy. Toch wel een beetje een Spaans-Amerikaanse boyband die er al in de jaren 90 kortstondig hebben bestaan. Ja, ze hebben wel een nummer 1 hit gescoord met Please Don't Go. Ja, we draaiden ook die leuke plaat van de mannen. Namelijk When I Die. Ook een leuke plaat, hoor, moet ik zeggen. Hey, we gaan even kijken naar de verkeerinformatie van de ANWB. En er is toch wel wat te doen, hoor. Het is wel best wel rustig op de zaterdag, moet ik zeggen. Er staat wel 1 file. En de lengte in totaal is maar liefst 5 kilometer. En die staat alweer op de A58. Namelijk tussen Bergen-Zoom deze keer richting Vlissingen. Tussen knooppunt Markersfield en natuurlijk Rieland. Staat namelijk 13 minuten vertraging over 5 kilometer. Dus dat is eigenlijk een beetje de enige file die er staat op deze zaterdag. Dus je kunt lekker overal lekker doorrijden. En gelukkig de radio aan laten staan. En lekker luisteren naar de weekendkick. Want er komen nog heel wat leuke platen voorbij. Hij is meteen ook nog het weekend weerbericht. Ja, momenteel 16 graden buiten. Zondag met af en toe wat bewolking. Dat wel. Hij is meteen het hele weekend weerbericht. Verder ook nog leuke platen voor je klaarstaan. Zometeen hebben we nog muziek van Luna Gordon. Ook nog muziek van Miley Cyrus. Ook nog Celine Dion. En ook nog Dionne Warkak. Allemaal voor je draaien.
1: Heb je al eens goed naar je radio gekeken? Daar zit van alles op. Een volumeknop. Een aan- en uitschakelaar. Voorkeuzetoetsen. En nu zit D-Vloed er ook op. Omroep Land van Kaak. Raak je radio niet aan. Maar laat hem staan. Dit is de Weekend Kick.
0: Ja, tot 1 uur zit ik nog op de radio. Dus je bent gewaarschuwd.

0: Ja, toch een beetje de danskraker van deze week, hè? Lonnie Gordon op de radio en Happening All Over Again. Toch een grote hit geweest, hè? We kennen ze ook nog wel van Catch Your Baby, ook een leuke hit. Maar ook Gonna Catch You, hè? Dat was ook een lekkere plaat van de Amerikaanse zangeres. En daarvoor natuurlijk een leuke muziek van Sina Spiro. En dat allemaal in de weekend, kijk, op de zaterdag. Ja, lekker een bakje koffie, heerlijk.
1: Koffie, koffie, een lekker bakje koffie. Wat knapt de mens daarvan op?
0: Ja, Tedgelands, een lekker bakje koffie. Daar knap je zeker van op. En kun je lekker de hele middag weer lekker door.
1: Koffie, koffie, een lekker bakje koffie. Wat knapt de mens daarvan op?
0: Ja, zometeen ons koffieapparaat lekker aanslingeren en een lekker bakje koffie gaan zetten. En zometeen is hij weer onderweg. Frans van de Heuvel met de sneeuwnieuws van 12:30. Ook zometeen nog de agenda met Jan van den Broek komt er ook nog allemaal aan. En natuurlijk zometeen ook nog het weekend weerbericht. Ook nog wel leuke platen van Miley Cyrus, Dionne Warwick. En ook nog zometeen muziek van Middle of the Road. Ga ik ook nog allemaal voor je draaien.
2: Met de muziek van de Weekend Kick kun je meedansen. Mee feesten. En mee zingen. Ja, misschien is dat laatste niet zo'n heel goed idee. Omroep Land van Kuik.
0: Nee, dat meezingen zal ik ook maar laten, hoor. Want mijn zangkwaliteiten zijn niet zo goed voor op de radio, hoor. Ik doe het gewoon lekker stiekem als de microfoon uitzet. Lekker meedansen, dat mag altijd, hoor. Ook op deze van Aretha Franklin, hoor. Get it right.

0: Ja, toch lekker deze disco-knijter op de radio. Van deze leuke zangeres. Aretha Franklin, Get It Right heet de plaat. Hey, weet je wat, we gaan dan even zo meteen toch naar het streeknieuws van 12:30 met de Frans van de Heuvel. Ook nog het weekend weer, dat ga ik zo meteen ook nog met je doornemen.
1: Hij maakt je vrolijk,
2: ja, hij maakt je blij.
0: En natuurlijk ook de lekkere platen komen nog voorbij. Tot aan 1 uur Celine Dion, Dion Rock en nog veel en veel meer hoor. En weet je wat? Het streeknieuws van 12:30 met Frans van de Heuvel.
3: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
4: Ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Op zondag 20 september rijden meer dan 200 vrachtwagens in een stoet van ongeveer 14 kilometer door het Land van Kuik. Met deelnemers met een verstandelijke beperking als bijrijder. De truckrun vertrekt om 1 uur 's middags vanuit Boksmeer en keert rond 4 uur terug. Omroep Land van Kuik verzorgt live verslag van 12 tot 5 uur met updates en sfeerreportages. De Trompettenstraat in Graven ondergaat van maandag 21 september tot en met vrijdag 2 oktober een opknapbeurt, waarbij de bestrating wordt verbeterd. De winkels blijven bereikbaar omdat de straat niet volledig wordt afgesloten. Volgende week ontvangt de buurt een brief met meer informatie over de werkzaamheden en planning. Meer dan de helft van de woningen in Land van Kuik, 52%, heeft zonnepanelen. Volgens de Eco Electric Index 2026 van Slimste. Het aandeel volledige elektrische auto's blijft echter achter op 3%. Land van Kuik staat op plaats 138 van 342 gemeenten in de landelijke ranglijst voor elektrificatie. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
0: Ja, dankjewel Frans. We gaan even kijken naar het weekend weerbaar. Momenteel is het zondag met de af en toe opwolking en ongeveer 18 graden buiten.
3: Dit is de Weekend Kick.
0: Hey, weet je wat? Het gaat hele weerbericht met je doornemen. Een beetje klein beetje wat je kunt verwachten in het weekend van Omroep Land van Kuik. Het weekend weerbericht. Ja, het is droog met geregeld wat zon. Wolkenvelden zijn er ook. Het is vrij warm met de maximale temperatuur rond de 22 graden. Er is wel een zuidwestenwind die toch wel een beetje matig is. Ja, vanavond neemt de wolking toe. Vannacht volgt wat licht regen. En koelt het af naar een graad of 15. Ja, morgen is het bewolkt. Eerste instantie regenachtig. In de middag trekt de regen weg. En kan er af en toe nog wel een bui voorbij komen. De zon schijnt af en toe. En het wordt circa 20 graden in de regio. En na het weekend is het eigenlijk wat warmer. Maandag flink wat zon. Vanaf dinsdag is het wisselvallig. En later in de week koelt het toch een stukje af. Dat wel. Dus er komt toch wat regen aan. Het koelt ook wat af.

0: Ja, we draaien ze gewoon allemaal op de zaterdag. Ook deze van Dionne Warwick en All the Love in the World. Ja, ik ken deze zangeres ook wel van Heartbreaker. Dat is toch wel de populairste plaat die ze ooit gehad heeft. En daarvoor natuurlijk weer die leuke samenwerking van onder andere twee leuke zangeressen. Miley Cyrus en Dua Lipa en Price nog. Ja, ook wel een lekkere plaat om te draaien op de zaterdag, moet ik zeggen. Ja, lekker vrije weekend, heerlijk.
1: Je luistert naar de radio.
0: Dat zeker.
1: En Dave, die maakt je blij.
0: Ja, dat probeer ik iedere week te doen.
1: Met de hits van toen en nu, ieder liedje zingen.
0: Ja, lekker meezingen, doe ik ook hoor.

0: Ja, tot eerder nog de weekendkick op het Radio De Zeil. Met zometeen nog heel wat leuke hitjes. Dan neem ik je mee naar zometeen nog Middle of Road. Ook zometeen nog Davina Michel. Maar eerst voor jou zo op de radio, Celine Dion.
1: Bij Omroep Land van Kuik. Hoe je

0: beste classics en hits. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: En nou deze ook bij, hè? Celine Dion. En zometeen nog Jan van den Broek met Agenda.m. En ook nog zometeen Middel of de Rood en Daphine Michel. Maar eerst deze van Celine Dion.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Liefhebbers van cabaret kunnen vrijdag 18 september terecht bij Theater De Weijer in Boksmeer. Om 7:15 beginnen Arie en Sylvester aan een nieuwe voorstelling Breken de Tent Af. Verwacht herkenbare humor, absurditeit en een flinke dosis energie. De voorstelling is in De Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Wie Arie en Sylvester kent, weet dat rustig achteroverleunen waarschijnlijk geen garantie is. Op zaterdag 19 september opent om 11 uur de keramiekexpositie uit klei gevormd bij de Blauwe Bes aan de Dempseystraat 9 in Langeboom. 10 keramisten van Hobbycentrum Mil laten daar hun boetseerwerk zien. De expositie loopt ook op zondag 20 september, steeds van 11 tot 5. De toegang is gratis en de combinatie van kunst, natuur en het landelijke parkje maakt dit tot een leuke bestemming voor kunstliefhebbers.
1: Hij doet het met Madonna.
3: Hi, this is Madonna.
1: En met Guus Meeuwis.
4: Hi, mijn naam is Guus Meeuwis.
1: Hij doet het zelfs met Rihanna.
5: Hey, this is Rihanna.
1: Hij draait ze allemaal. Dave Vloed. Omroep Land van Kuik. The Weekend Kick.

0: Ja, ze komen regelmatig voorbij hoor, op Omroep Land van Keuk. En ook in de Weekend Kick, muziek uit de oude doos. En de oude doos stond hier in de kelder. En vond ik deze leuke plaat van Middle of the Road, Soleil, Soleil, ook nog nummer 1 hit geweest, geloof ik. Ja, ik ga er vandoor. Dit was weer de Weekend Kick voor deze zaterdagochtend / middag. Maar niet getreurd, volgende week ben ik gewoon weer terug met weer een nieuwe uitzending van de Weekend Kick. Met wel leuke weekendhitjes. En je zit meteen heel veel plezier met Café LVC. En ik spreek je dan weer volgende week. Hey, tot volgende week.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
0: Ik heb nog 2 leuke platen voor klaarstaan. Zometeen de mannen van de Voortops. Maar ook deze, de nieuwe plaat van Dauphine Michel. En Pinky Zwier. Hey, tot volgende week. Fijn weekend, hè?

0: Steeds meer mannen in het land van Kuik worden erop betrapt.
1: Ja, ik weet dat je het doet, maar ik vind het prima hoor.
0: Steeds meer vrouwen in het land van Kuik geven het toe.
1: Ik kan er echt niks aan doen, het is gewoon verslavend.
0: Steeds meer mensen luisteren naar de Weekend Kick op Omroep Land van Kuik.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Start de motoren.
3: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
4: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
5: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur... en vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
6: Truckrun Boxmeer.
4: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
5: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
4: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
5: Rijd je weer met ons mee?
7: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
8: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Staatssecretaris Boswijk van Defensie werkt aan een selectieve opkomstplicht voor als er te weinig vrijwillige militairen zijn. Het plan kent 4 verplichtende fases, oplopend van het invullen van een enquête tot het daadwerkelijk in dienst treden. Dienstplichtigen krijgen een opleiding van 6 maanden. Wie weigert, riskeert sancties. Eind september debatteert de Tweede Kamer over de plannen. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp, waarna 4 wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de 440 ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar kennis ontbreekt. Jaarlijks belandt 190.000 kilogram medicijnresten in oppervlaktewater. In 2040 stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door vergrijzing. Het weer, zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Douwritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Douwritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installeer erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Douwritechniek in Kuik. Douwritechniek.nl.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker, al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
10: Ik rij graag veilig,
12: Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
13: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden.

0: meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Op de Dam in Amsterdam start rond dit tijdstip een klimaatmars. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. Het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar van Nancy Bosmans heeft de Thea Beckmanprijs 2026 gewonnen. De prijs wordt sinds 2002 jaarlijks uitgereikt aan het beste historische jeugdboek. Het boek gaat over een Ghanees meisje dat met haar moeder wordt weggevoerd en gedwongen moet gaan werken. De jonge Beckman, gekozen door een kinderjury, ging naar de Titanic en het raadsel van de grote Omar. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp, waarna 4 wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Het weer, zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeilevenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit, zondag 13 september, een dagje uit voor het hele gezin.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: Dabri Techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal. Dichterbij dan je denkt.

Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie.

0: Start de motoren. Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur. Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
1: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
2: Truck Run Boxmeer.
0: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
1: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
0: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
1: Rijd je weer met ons mee?
3: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
4: Klusbedrijf JSW.nl.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Over crypto gesproken, een verborgen cryptomijn in de bergen van de Mexicaanse staat Puebla werpt nieuw licht op de manier waarop drugskartels geld verdienen en witwassen. De autoriteiten vonden er honderden computers en vermoeden dat illegaal stroom werd afgetapt. Het is al de vierde cryptomijn die daar sinds begin vorig jaar is ontdekt. Op de Dam in Amsterdam is rond 2 uur een klimaatmars van start gegaan. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Het weer, zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Davritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker, al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja.
10: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
9: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Op zondag 20 september rijden meer dan 200 vrachtwagens in een stoet van ongeveer 14 kilometer door het Land van Kuik. Met deelnemers met een verstandelijke beperking als bijrijder. De truckrun vertrekt om 1 uur 's middags vanuit Boksmeer en keert rond 4 uur terug. Omroep Land van Kuik verzorgt live verslag van 12 tot 5 uur met updates en sfeerreportages. De Trompettenstraat in Grave ondergaat van maandag 21 september tot en met vrijdag 2 oktober een opknapbeurt, waarbij de bestrating wordt verbeterd. De winkels blijven bereikbaar omdat de straat niet volledig wordt afgesloten. Volgende week ontvangt de buurt een brief met meer informatie over de werkzaamheden en planning. Meer dan de helft van de woningen in Land van Kuik, 52%, heeft zonnepanelen. Volgens de Eco Electric Index 2026 van Slimste. Het aandeel volledige elektrische auto's blijft echter achter op 3%. Land van Kuik staat op plaats 138 van 342 gemeenten in de landelijke ranglijst voor elektrificatie. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden.
3: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik, met het land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het Land van Kuik. Het Land aan tafel. Vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: Een frisse koek, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Langdurige Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne doden en gewonden veroorzaakt. President Zelensky meldt dat steden sinds gisteravond vrijwel onophoudelijk zijn bestookt, onder meer in Zaporizhia en Odessa. Een deel van de drones werd neergehaald. Zelensky bekritiseert de internationale gemeenschap omdat een krachtige reactie op de Russische escalatie uitblijft. Ondanks het aankomende landelijke vuurwerkverbod verwacht voormalig BBB-leider Caroline van der Plas niet dat de overlast stopt, zegt ze in de Telegraaf. Ze is sceptisch over de effectiviteit omdat raddraaiers volgens haar toch illegaal vuurwerk blijven afsteken. Terwijl de politie juist hoopt op minder incidenten tijdens de jaarwisseling, vindt van der Plas dat het verbod vooral goedwillende burgers treft. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Op de Dam in Amsterdam is rond 2 uur een klimaatmars van start gegaan. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. Het weer, zon en wolken, met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
7: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
9: Start de motoren.
10: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
9: zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
10: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur... en vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
11: Truck Run Boxmeer.
9: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
10: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
9: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
10: Rijd je weer met ons mee?
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

groots, meeslepend en doordrenkt met de iconische stadion-energy. Rocklegendes U2 nemen ons op Street of Dreams mee langs de straten van de grote dromen, verlangen en het zoeken naar een eigen weg in de wereld. Met de meeslepende stem van Bono en de herkenbare atmosferische gitaarsound van The Edge.

0: Zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

Omroepland van Kuik hoor je deze classics en hits. Come on and do the jailhouse rock with me. En ook deze.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Er komt maandag tijdens overleg in Oman waarschijnlijk geen akkoord over de Straat van Hormuz. Dat zegt een hoge Iraanse functionaris. Iran en de Golfstaten praten over afspraken voor de scheepvaart door de belangrijke olieroute. Daarbij ligt onder meer de vraag op tafel of Iran geld mag heffen van passerende schepen. Het dodental door de brand op een Filipijnse veerboot is opgelopen tot 76. De kustwacht vond nog eens 41 lichamen aan boord. De boot vloog woensdag in brand tijdens een reis van Manila naar Palawan. Ruim 40 mensen zijn gered. In totaal waren er 134 mensen aan boord. Langdurige Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne doden en gewonden veroorzaakt. President Zelensky meldt dat steden sinds gisteravond vrijwel onophoudelijk zijn bestookt. Onder meer in Zaporizhia en Odessa. Een deel van de drones werd neergehaald. Zelensky bekritiseert de internationale gemeenschap omdat een krachtige reactie op de Russische escalatie uitblijft. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Het weer. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Vannacht blijft het bewolkt en nat. Verder waait er een zwakke tot matige westenwind en daalt het kwik naar 16 tot 19 graden. Morgen grijs en regenachtig en 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Het is weer tijd.
8: We'll be setting from this location.
2: Voor een vette mix.
9: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
10: Alright, we're ready.
2: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits.
10: Alright.
2: Welkom. Dit is de zaterdagploeg weekendmix. Jouw perfecte weekendboost.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Oekraïense president Zelensky meldde zaterdag dat Russische aanvallen sinds de vorige avond vrijwel onafgebroken doorgingen. In de regio Zaporizhia vielen 2 doden en 6 gewonden. In Odessa bijna 50 gewonden en 1 dode. En in Kryvyi Rih 1 dode en 3 gewonden. Zelensky bekritiseerde wereldmachten omdat zij de Russische escalatie niet evenredig beantwoorden. Cryptomiljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in 1 keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen, die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. De Filipijnse kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden aan boord van de verbrande veerboot, waardoor het dodental is gestegen naar 76. Het schip met 117 passagiers en 17 bemanningsleden strandde 7,5 kilometer voor de kust na brand tijdens de reis van Manila naar Palawan. De lichamen worden overgebracht naar de haven van Corom. De Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller stelt dat FIFA kritische vragen over het inmiddels ingetrokken investeringsplan FIFA Forward Enterprise heeft ontdoken. Tijdens een vergadering van de juridische commissie kreeg Müller geen antwoorden en wilde FIFA de bespreking uitstellen naar de vergadering in oktober. Müller concludeert dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. En dan nog even het weer. Vanavond raakt het overal bewolkt en vanuit het noordwesten breidt de regen zich uit over west en midden van het land. De temperatuur blijft zacht, tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A58 richting Vlissingen. Het is daar al heel de dag druk door de wegwerkzaamheden op de A4. Betekent langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Markiezaten en Rilland. Je doet er 30 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Start de motoren.
5: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
6: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
7: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
8: Truck Run Boxmeer.
6: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
7: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
6: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
7: Rijd je weer met ons mee?
9: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
10: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
11: Welkom bij de Avondclub. We zijn blij dat je luistert naar de allerbeste selectie van de Avondclub's tracks. Dit is de Avondclub non-stop met jouw weekendbreak van Peter en Martijn bij Omroep Land van Kuik.

0: everybody. Let's play.
1: Studio is gestofzuigd, de ramen gewassen en de microfoon afgestoft.
2: We zijn er klaar voor.
3: Een paar praktische zaken. In de eerste plaats wil ik nog eens herhalen. We kunnen dit alleen doen als we dat met z'n 17 miljoen doen.
2: Hier is Peter Linders
1: op Omroep Land van Kaak.
0: Now ready for this?
1: Met de Avondclub.
4: Wij zeggen goedenavond tegen alle luisteraars, alle clubleden hier bij de Avondclub bij Omroep Land van Kuik. En een goede avond wil zeggen een goed weekend. En je hebt een speciale versie vandaag. Het is de versie non-stop Avondclub, speciaal voor onze clubleden. We hebben ontzettend goede tracks hebben geselecteerd. Het is jouw weekendbreak. En ik zeg de selectie van Peter en Martijn vandaag. Een uurtje, geniet ervan. En wij gaan de clubdeuren gaan we opengooien. Ben je er klaar voor?
5: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please strap yourself in securely.
1: Omroep Land van Kaak telt af. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Het is nu officieel. Tijd voor de Avondclub.
4: Geniet ervan.

0: Als het donker wordt in het land van Kuik, is er een plek waar de on-air-lamp nog brandt.
1: Daar brandt nog licht.
0: De avondclub.
2: Please enter your password.
0: Omroep Land van Kuik.

0: Zo direct in de avondclub.
1: De avondclub knijtert van Peter en Martijn. Maar eerst even dit.
2: Bom, bom. Ben je weer helemaal klaar vandaag? Heb je het even helemaal gehad? Omroep Land van Kuik laat je weer op. Met deze avondclub knijtert.

0: zijn in het land van Kuik een heleboel clubs waar je lid van kunt worden.
1: Maar er is maar één avondclub.
0: Word nu ook lid van de leukste club in het land van Kuik. Ga naar avondclub.nl en like.

BS, we go on a mission and bug on out.

Klaar met werken? Onderweg naar huis? Of lui op de bank? Omroep Land van Kuik met de avondclub. Maak je weekend compleet.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeilevenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit, zondag 13 september, een dagje uit voor het hele gezin.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Guus Kouwenhoven, een Nederlandse zakenman die voortvluchtig was, is overleden. Hij werd in 2017 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan dictator Charles Taylor, waarbij hij VN-embargo's schond. In Amsterdam trokken duizenden mensen mee aan een klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. De deelnemers eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstof en sneller overstapt op schone energie. De 2,5 kilometer lange mars werd georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie, met organisaties als Milieudefensie en Extinction Rebellion. In 2023 waren er 85.000 deelnemers. De Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller stelt dat FIFA kritische vragen over het inmiddels ingetrokken investeringsplan FIFA Forward Enterprise heeft ontdoken. Tijdens een vergadering van de juridische commissie kreeg Müller geen antwoorden en wilde FIFA de bespreking uitstellen naar de vergadering in oktober. Müller concludeert dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten werden 150 graven binnen korte tijd geadopteerd, nadat er 6 jaar lang een aanmeldstop gold. Merel Keulen uit Heerlen vergeleek het adoptieproces met het kopen van festivaltickets en ontving na 20 minuten een bevestiging. Op de begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Davy Drink. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Bezoekers van de Kunsthoetermeel kunnen tot en met 27 september hun favoriete kunstwerk kiezen. Het kunstwerk met de meeste stemmen krijgt een jaar lang een plek in Mil. De 13e editie, geopend op 3 mei, omvat 36 kunstwerken en is gratis te bekijken. Meer informatie is te vinden op ontdekmil.nl/kunstroute. Op zondag 20 september rijden meer dan 200 vrachtwagens in een stoet van ongeveer 14 kilometer door het land van Kuik, met deelnemers met een verstandelijke beperking als bijrijder. De truckrun vertrekt om 1 uur 's middags vanuit Boksmeer en keert rond 4 uur terug. Omroep Land van Kuik verzorgt live verslag van 12 tot 5 uur met updates en sfeerreportages. De Trompettenstraat in Grave ondergaat van maandag 21 september tot en met vrijdag 2 oktober een opknapbeurt, waarbij de bestrating wordt verbeterd. De winkels blijven bereikbaar omdat de straat niet volledig wordt afgesloten. Volgende week ontvangt de buurt een brief met meer informatie over de werkzaamheden en planning. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond raakt het overal bewolkt en vanuit het noordwesten breidt de regen zich uit over west en midden van het land. De temperatuur blijft zacht, tussen 17 en 19 graden.
3: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
4: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het land van Kuik.
3: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
4: Rijd je weer met ons mee?

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Guus Kouwenhoven, Nederlandse zakenman en voortvluchtige, is overleden. Hij kreeg in 2017 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan dictator Charles Taylor, ondanks VN-embargo's. In Amsterdam liepen duizenden mee in een klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. Ze eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstof en sneller overstapt op schone energie. De mars van 2,5 kilometer werd georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie met Milieudefensie en Extinction Rebellion. Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller zegt dat FIFA kritische vragen over het ingetrokken investeringsplan Forward Enterprise ontwijkt. Tijdens een juridische commissie wilde FIFA de bespreking uitstellen naar oktober. Müller stelt dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten werden 150 graven snel geadopteerd na 6 jaar aanmeldstop. Merel Keulen uit Heerlen vergeleek het met festivaltickets kopen en kreeg binnen 20 minuten een bevestiging. Hier liggen bijna 10.000 gesneuvelde Amerikaanse militairen uit de Tweede Wereldoorlog. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
7: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Start de motoren.
11: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
12: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
13: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
14: Truck Run Boxmeer.
12: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
13: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
12: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
13: Rijd je weer met ons mee?
15: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
10: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Odido, kanaal 2169.

De Nederlandse meester van de feel-good vintage pop, Benny Sings, is terug met een heerlijke, frisse track. In zijn single Love You Me draait het om het pure geluk en de verlossing van weten dat de liefde wederzijds is.

0: Vanavond raakt het overal bewolkt en vanuit het noordwesten breidt de regen zich uit over west en midden van het land. De temperatuur blijft zacht, tussen 17 en 19 graden.
1: Start de motoren. Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
2: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
3: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
1: Truck Run Boxmeer.
2: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
3: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
2: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
3: Rijd je weer met ons mee?

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Wilbert Oort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbert Oort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbert Oort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. De Nederlandse kustwacht is weer volledig bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal, nadat er een storing was door geplande onderhoudswerkzaamheden. Gedurende de storing namen vrijwilligers van de KNRM de bewaking van kanaal 16 over vanuit hun boothuizen. Reddingsboten bleven bereikbaar via telefoon en het C2000-netwerk. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef Edward Rukidi Kyanangoma, tv-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Mussenlegner, legt de bloemen op de plek waar donderdag een OAT touringcar verongelukte, in het Zwitserse Suus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
7: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.nl.
6: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
7: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Omroep Land van Kuik.
9: Het is weer zaterdagavond, 9 uur. En dat betekent Roes op je radio. Leuk dat je luistert naar mijn mix hier bij Omroep Land van Kuik.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Op de Big Stop in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Mussenlechner, legde bloemen op de plek waar donderdag een Oat touringcar verongelukte in het Zwitserse Sus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, allen ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Het is weer tijd.
5: We'll be setting it from this location.
3: Voor een vette mix.
6: Die hoger will be in about an hour.
3: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
6: Alright, we're ready.
3: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits.
6: Alright.
3: Welkom. Dit is de zaterdagploeg weekendmix. Jouw perfecte weekendboost.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt, ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Een 76-jarige surfer overleed zaterdagmiddag bij Noordwijk na een vermoedelijk ongeval waarbij hij niet terugkeerde aan wal. De politie start een zoekactie met helikopter nadat getuigen hem op het water hadden gezien. De man werd gevonden en uit het water gehaald, maar reanimatie aan wal mocht niet baten. De identiteit is nog niet bekendgemaakt.
1: De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müsselechner, legde bloemen op de plek waar donderdag een OA touringcar verongelukte, in het Zwitserse Suus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Start de motoren.
3: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
4: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
5: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
6: Truck Run Boxmeer.
4: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
5: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
4: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
5: Rijd je weer met ons mee?
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
7: Omroep Land van Kuik.
8: Disco Today.
3: Met DJ RC.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit, zondag 13 september, een dagje uit voor het hele gezin.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 s'avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kaak.
0: Omroep Land van Kaak, dichterbij dan je denkt.

0: door Blant van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Blant van Kuik. Goedenavond. Bezoekers van de Kunsthoetermeel kunnen tot en met 27 september hun favoriete kunstwerk kiezen. Het kunstwerk met de meeste stemmen krijgt een jaar lang een plek in Mil. De 13e editie, geopend op 3 mei, omvat 36 kunstwerken en is gratis te bekijken. Meer informatie is te vinden op ontdekmil.nl/kunstroute. Op zondag 20 september rijden meer dan 200 vrachtwagens in een stoet van ongeveer 14 kilometer door het land van Kuik. Met deelnemers met een verstandelijke beperking als bijrijder. De truckrun vertrekt om 1 uur 's middags vanuit Boksmeer en keert rond 4 uur terug. Omroep Land van Kuik verzorgt live verslag van 12 tot 5 uur met updates en sfeerreportages. De Trompettenstraat in Graven ondergaat van maandag 21 september tot en met vrijdag 2 oktober een opknapbeurt, waarbij de bestrating wordt verbeterd. De winkels blijven bereikbaar, omdat de straat niet volledig wordt afgesloten. Volgende week ontvangt de buurt een brief met meer informatie over de werkzaamheden en planning. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
2: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3106.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: muziek van de Deense hitmachine Lucas Graham. De band staat bekend om hun diep persoonlijke en eerlijke teksten en deze track met de titel Good Times is daar geen uitzondering op. Het nummer is een ode aan het vieren van de mooie momenten. Met een lach en een traan terugkijken op de goede tijden en koesteren wat je hebt.
1: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

0: times.
1: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
2: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de 4e van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.